0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Hem geen schrik, ik hem geen schrik. Van de flikken uit en duizen geen schrik, ik hem geen schrik. Ik hem geen schrik. Van de flikken uit en duizen geen schrik. Ik hem geen schrik. Van de flikken uit en duizen geen schrik. Ik hem geen schrik. Van de flikken uit en duizen geen schrik. Geen schrik, geen schrik, geen schrik, geen schrik, geen schrik, geen schrik, geen schrik.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Santa Lucia, witte parel in de zon. Jij bent meer dan alleen maar een eiland voor mij. Ik ben je dankbaar dat ik al dit moois heb.

0: bouw van de tentclub C op de weide van de Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Englert is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Englert was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
1: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hen is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien haalt ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hen zeker niet onderschatten.
0: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hit.
3: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory. De beste muziek
3: hoor je hier. Woo!

Ik heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.

0: bouw van de tentclub C op de weide van de Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Englert is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Englert was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
1: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hen is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien halen ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hen zeker niet onderschatten.
0: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste, net voor onze landgenoot Xandro Berisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
6: Hey, Radio Memory. Joehoe, Chuck Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmodel Corazon. Thank you, thank you.
7: Radio Memory's hitschijf

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Dit is Radio Memory.
1: Goedemorgen.

0: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en in Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
1: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
0: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
2: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
9: Kleine vogel, ga maar zweven.
8: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
10: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats. Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
6: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind. In een Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
1: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
0: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
6: Hey, Radio Memory. Joehoe, John Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
7: Radio Memory's hitschijf.

Your trip into the musical time. Musical time. This is Revival. Met Erik de Meijer. Centraal jaartal uit de jaren 70.

David Essex, Centraal Jaartal 1974. And Gonna Make You a Star. Ja, dit is hem weer. Hit Revival, drie decennia popmuziek in één uur. En moet je nu eens even luisteren.

Akkoord, hij is er ook eens een klein beetje in een andere verdieping geweest in die AI. Maar ja, ik ga er niet verder in gaan hoor. Nee, want ik moet zeggen, ik heb eigenlijk nog altijd liever the real deal. Ja, het is wel zo, het kost dan wel wat meer centjes. Maar ja, dat moeten we voor over hebben. Je moet kwaliteit betalen. En dat is altijd zo in het leven. Met alles. Ook met bijvoorbeeld promotiespots en jingles te laten maken. Voor mij nog altijd the real deal. En je mag het weten hoor.

0: Janet Jackson met Hoops Now, daar straks. En net nog even gingen we terug naar 10 augustus 1974 met Donna Summer. Want op deze dag, en dan gaan we even naar Nederland, kwam de Hostage van Donna Summer binnen in de Veronica Top 40. De single werd uitgebracht op het kleine Nederlandse platenlabel genaamd Groovy Records. En de verwachtingen waren niet echt hoog gespannen. Maar de Hostage bleek de doorbraak wel voor Donna. Mede dankzij haar optreden in de satirische en vaak controversiële televisieshow van Oekels Disco Hoek genaamd, van Dolph Brouwers alias Chef van Oekel. De Hostage werd geschreven en geproduceerd door Giorgio Moroder en Pete Bellet. En ja, je hoorde het al in de Hostage. Het was een single over een telefoongesprek tussen slachtoffer en dader. Het verhaal liep niet goed af, maar gelukkig wel voor Donna Summer, want de Hostage werd het start zijn van een hele grote carrière.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goedemorgen.
7: Hit Revival. All Hit Radio.

Oh, schitterend werk hoorde je nog even van Harold Melvin en de Blue Note. Satisfaction Guaranteed uit het centraal jaartal 1974. Ja,

0: plein.
1: Ja, dit is toch wel echt een klassieker van Je Welste natuurlijk. Je hoorde Luc Bral en die begon bij de toenmalige BRT als assistent producer van het programma Binnen en Buiten en was ook presentator bij Omroep Antwerpen. Bral kreeg een platencontract en bracht enkele singles uit, waaronder de daarnet gedraaide Hallo, hier ben ik dan, wat eigenlijk een klassieker toch wel is geworden in de kleinkunst. Zijn allereerste album, Vrije Vogel genaamd, ook uit ons centraal jaartal 1974, werd door toch niet de minste geproduceerd eigenlijk. Want het was een man die nogal meerdere artiesten onder de arm nam. Meer bepaald Jack de Nijs. En als die naam je misschien minder zegt, dan zeg ik ook dat hij bekend was als Jack Jersey van onder meer de grote hitsingle Papa Was a Poor Man. Zo dadelijk meer hits bij 3 decennia popmuziek.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Radio Memory.
0: Goedemorgen.
4: Nobody plays a better variety of music.
5: This is Hit Revival.

0: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en in Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
1: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
0: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal,

0: www.comfortplus.be. Met de steun van Comfortplus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: was natuurlijk Kool & The Gang met Ladies Night. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo.
2: Goedemorgen, joh.
0: Hallo.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dag, Jos.
0: Dag, Jos.
2: Allee, dag, Jos, Wendy.
1: Dat
0: je zin
1: in zit, ja. Oké. Dag, Jeremy. Amai, ik heb echt de stem niet herkend.
2: Nu dacht je toch dat het een vieze P was aan het telefoon, hè.
1: Ja, ik dacht al, hè. Wat zegt hij allemaal? Je hebt me goed liggen, hè, man.
2: Ja, dat is u welkom.
1: Amai, welkom, jongens. Zeg.
3: Goeiemorgen. Ja.
1: Ik ben wel rapper, hè.
2: Hoe dat?
1: Uw stem.
2: Ja, mijn stem gaat herkennen, maar ja, de Jos kende nog niet, hè.
1: Nee, de Jos niet, nee.
2: Een vieze mens, ja, precies.
0: Ik heb dat ook voor gehad. Dus, maar bij mij was het een Willy.
1: Ah, ja.
2: Een Willy.
1: Ja. Nee, maar zeg, ze biedt werk ik wel paranoia, hè.
0: Zeg het,
1: ja.
2: Ja, wel, ik wil... ja, het plaatje dat ik gevraagd heb, dat is ABBA met Thank You For The Music, maar daar zit iets achter.
0: Ah ja.
2: Want wij zijn was dat nu donderdag of woensdag? Ik weet het al niet meer. Donderdag zijn wij gaan optreden met Rudolf. Ah, ja. En ja, de ganse zaal deed gewoon keihard mee.
0: Ah, dat is
2: dus
0: leuk.
2: Ik had dat eigenlijk niet gedacht, want ik dacht, ja, die gaan blijven zitten, die gaan ons zo bekijken van welke twee snoelers en dat hier binnensmijten. Maar iedereen deed echt geweldig hard mee, ik weet dat ze ook luisteren, dus daarvoor nog eens een dikke merci aan iedereen die daar ambiance gebracht heeft. Uh-huh. En deze morgen krijg ik al telefoon van een collega-artiest die mij ook vraagt, Jeremy, maar hoe doe je dat om aan die cijfers te komen? Want ik zit dus nu aan de 50.000 streams.
0: Amai.
2: En ja, daar zit gewoon geen geheim achter. En dat is wat ik toch nog even wou duidelijk maken. Want er zijn mensen die mij ook geduid hebben op het feit van, kijk, Willy Sommers heeft ook een nieuwe plaat. Dat is even lang uit dan dat van u. Maar die mens heeft nog geen 7000 streams.
0: Amai.
2: Dus ik weet ook niet wat het is. Volgens mij is het ook zo'n klein beetje omdat het in het Frans is. Heb je een beetje ja, een grotere wereldkaart te veroveren daarmee. Maar ja... Gewoon iedereen stalken met uw link van Spotify. Ik denk dat dat ook de grote boosdoener is dat ik gewoon gebruik.
0: Maar het is wel een mooi liedje ook. En het is gekend.
2: Ja,
0: en het is gekend.
2: Het zal er ook misschien aan doen zijn dat ik kan zingen en die artiesten dat niet halen, dan weer niet. Daar ga ik mij niet over uitspreken. Maar het zal waarschijnlijk iets zeggen over uw reputatie dan als zanger als je dat niet haalt.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat jij enkele collega-zangers tegen zult hebben nu.
2: Ja, maar het is ook dat, want ik krijg veel collega-zangers die mij sturen van maar hoe doe je dat, wat doe je? Heb je Chinezen gekocht? Nee. En dat is nog eens het ding van ik snap het zelf niet waarom dat zo zijn gang gaat en hoe dat komt. Want ja, buiten de radio kende niemand mij. Ik ben ook totaal nog nooit artiest geweest. Mm-hmm. Dus het is heel raar. Ik had het zelf ook nooit verwacht.
0: Ja.
1: Wat is leuk, hè.
2: En dat zonder dat ze mij promoten op de radio. Want ik moet eerlijk zijn, want ze zeiden ook van die zangers die mij dan gestuurd hebben, die passeren soms eens op een M&M, Radio 2 en dergelijke. Daar zit ik dus allemaal niet tussen. Daar word ik niet gedraaid. Dus het is zonder dat ook. Dus het is echt gewoon de luisteraar die zijn Spotify openzet en die daar een keer 100 keer naar mijn liedje gaat luisteren waarschijnlijk. Of dat op repeat, ik weet het niet, maar het is geweldig hard aan het gaan. Dus ja. Nog eens voor iedereen die er al naar geluisterd heeft, dikke merci.
0: Oké.
2: En vandaar ook, de Thank You For The Music, dat is dan voor één ieder die daar zo geweldig hard naar luistert. En toch ook een klein beetje voor onze Rudolf Stevens, want het is eigenlijk dankzij zijn stamp onder mijn kloten dat ik ben beginnen zingen. Dus een dikke merci ook aan onze Rudolf.
0: Oké, ik denk dat hij dat zal gehoord hebben.
2: Ik hoop het, want ik ga het niet nog eens herhalen.
0: Oké, dank je. Thank You For The Music van ABBA staat klaar.
2: Dat is goed.
0: Bedankt, Jeremy, om te bellen.
2: Salutjes, en de groeten aan Zon, hè.
1: En om mijn liggen te hebben.
2: Salut.
1: Tot de volgende. Dag.
2: Dadah.

0: ABBA met Thank You for the Music. En natuurlijk, welkom in U Vraagt, Wij Draaien. En mijn sidekick is natuurlijk ons Wendy. Maar dat had u waarschijnlijk al begrepen, want ik denk dat wij dat allemaal vergeten zijn met de eerste telefoon. En onze volgende is, we hebben iemand aan de lijn.
1: Dag René, dag Wendy.
0: Dag Frans,
1: ça va? Ja, het is te warm.
0: Ah ja, ja.
1: Veel te warm kan er niet tegen. Het kan nog warmer worden, zei ze dus. Ja, we moeten dan doen niks, hè. Kinderen afwachten. Hè.
0: Ja.
2: Een voetbadje niet.
1: Kind weer niet veranderen en kind niet aan het opdraaien en stil zetten.
0: Nee, en het is al heel lang, hè.
1: Ja, mijn broer zit in Noorwegen, daar is het maar 16 graden, dat vind ik heel goed daar.
0: Ja, daar is het een beetje te koud.
1: Ja. Dus, maar ja, we zullen maar nog een week geduld en we zullen me verbazen aan dit geloven.
0: Ja, en het zal regen zijn, regen.
1: Hm. Ja, ja. Gisteren heeft bij ons niks geregen, hè.
0: Nee?
1: Nee, we hebben geen onweer gehad, nee, niks. Maar ik heb sommige plaatsen gehoord met die hagelbol, amai, zeg die mensen.
0: Ja.
1: Dat is maar triste als je dat krijgt, hè.
0: Ja.
1: Zou ik niet graag hebben, hè.
2: Ik ook niet.
1: Nee. Ik ga de groetjes doen aan jullie beiden.
0: Dank ja, u. Dank u wel.
1: Aan de Lady Girls.
2: Girlpower.
1: Dan de groetjes aan ons Hilke, aan de Lief, aan Marianneke, aan Kelly,
0: ja,
1: aan mijn broer Doof en Anjakke, ja, aan Anneke,
0: ja,
1: aan de Geert en Viv, aan Tony Nancy, aan Jan de Radioman, aan Rauske, aan de Daniel, aan de Jos die juist gebeld heeft.
2: Ja.
1: En ik zou zeggen aan alle luisteraars en alle medewerkers van de Radio Memory, want anders dat kan niemand niet vergeten.
0: Voilà. Want anders
1: en ik wil een mooie plaat van Paul Severs.
0: Vergeten zat.
1: Ja, en ik wil een mooie plaat van Paul Severs horen. Lief, jullie bent zo lief. Oh. Allebei lieve meisjes.
0: Dank u wel, Samma.
2: Ja,
0: voilà.
1: Dat is goed, hè.
2: En ik dan, zeg Dilde.
1: Ga we, ik ga met mijn lieveling, hè. Oh.
2: Voilà, zie.
3: Dag Franske.
1: Dag.
3: Morgen. Ja, nee, ik heb hier een lichtje branden, dus dat was niet de bedoeling.
0: Oh ja.
1: Nee.
3: Toch okay. De versie.
1: Ja.
0: Voilà. Ja, de plaat staat klaar. Dus
1: okay.
0: Bedankt
1: tot
0: Frans.
1: Tot morgen, hè.
0: En ja, tot morgen.
1: Oké, tot hoi.
0: Bye.
2: Frans.
1: Bye. Dag.
2: Ja, sorry zeg.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen, er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

0: Voilà, en dat was natuurlijk Barbarella. En daarvoor hadden we eigenlijk verzoekjes. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Geert.
2: Goedemorgen, Wendy. Goedemorgen, Cindy.
0: Goedemorgen, Geert.
1: En?
2: Ja.
0: Opgecheerd?
1: Ja.
2: Ja, mijn plaatje was al gedraaid.
1: Ja, inderdaad. Het was vertrokken.
2: Nee, maar dat kreeg ik niet. Dus ja.
1: Heb je ervan genoten?
2: Ik wil de groetjes doen.
0: Ja. Zeg maar.
2: Aan Suzanne natuurlijk, aan jullie in de studio.
1: Dank u.
2: Aan Hilde, aan Yves, aan Marianne, aan Kelly. Frans heb ik al gehoord, Jeremy heb ik al gehoord. Dan ook aan Johan de Radioman en Roosje, aan Tony en Nancy. Aan Katrien en Erik. Dan ook aan Danny de Groot. En dan aan alle luisteraars die aan het luisteren zijn.
0: Oké. Bedankt voor, voor de verzoekjes.
2: Ik ga Vivian ook straks laten bellen.
0: Ja.
2: Dus ja.
1: Ik ben in blijde verwachting.
2: Ja.
0: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
2: Van Vivian, hè. Allee, proficiat.
1: Van Vivian, hè.
2: Oké. Okay.
1: Van het telefoontje.
0: Okay. Bedankt in ieder geval voor te bellen. En nog een fijne zaterdag.
2: Dank je wel voor jullie ook.
1: Dag.
0: Dag.
2: Dag.
0: En we hebben...
1: Nog een verzoekje eigenlijk voor Martin. Zij had graag het liedje van Wiltura met Hemelsblauw. En wou ook de groeten doen aan Milleke, Goddelief, Cindy, Katrien, Irene, Rudy de Grote en alle DJ's. En ja, het liedje dus van Wiltura.

0: En dat was natuurlijk Hemelsblauw van Wiltura. En we hebben iemand aan de lijn.
1: Dag, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, het is Vivian.
0: Ah, dag Vivian.
2: Hallo.
1: Kun je verwarmen?
2: Amai. Super warm.
1: Ja, het is nog een week, hè.
2: Ja, ik weet het. Ik weet het. Maar ik wil gaan stoppen, hè.
1: Ja, ja.
2: Want dan is Spanje natuurlijk al zo warm.
1: Daar is het 40 graden.
2: Ik heb de computer gekeken, ja. En is natuurlijk al zo warm.
0: En in Frankrijk ook?
2: Ja, 35 graden in Spanje.
0: Amai.
2: Ja, maar wij gaan pas eind oktober beginnen, of dan is het ook nog rond de 23.
1: Dat is
0: nog een goede alleen.
1: Beter, hè?
0: Ja.
2: Ja, dan rijden we met z'n allen mee naar de Van Rijf. Naar
3: 1300
2: mensen.
1: Ja, het zal leuk zijn.
2: Ja, het is de moeite.
1: Iets om naar uit te kijken.
0: Ja.
2: Ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk. En ja, ik wil de groetjes doen aan jullie.
0: Dank u.
2: En aan Geert en aan heel het memory team en aan alle luisteraars. Dat is het gemak van allemaal. Dat is te veel.
0: Oké.
2: Dat kan ik dus echt niet meer vergeten.
1: Dat klopt.
2: Dat is het makkelijkst.
0: Oké, bedankt voor te bellen.
2: Graag. Ja, graag gedaan.
0: En nog een fijne zaterdag.
2: Ja, jullie ook, hè.
0: Dag.
2: Dag.
1: Dag.
2: Dag.

0: Kom en dans met mij. En dat allemaal met Salim Segers. En we hebben nog iemand aan de lijn. En dat is... Hallo.
1: Goedemorgen, Cindyke.
0: Dag, Rozeke.
2: Goedemorgen.
1: Alles goed?
0: Ja, ja. En bij u?
1: Ja. Het gaat beter.
0: Ah, dat is goed.
1: Met een val.
2: Ja.
1: En ermee.
2: Dan heb je er toch lang last van gehad, hè?
1: Vandaag 3 weken, hè?
2: Ja, wel. Ik herinner het mij nog van toen ik hier was, 3 weken geleden.
1: Ja, 3 weken is het vandaag.
2: Ja.
1: Maar ik heb nog pijn, zeg, dan is, maar nu kan ik erop liggen al. Ik begin er al op te liggen.
2: Dat komt goed.
1: Ja, dat komt goed, maar dat komt allemaal goed. Dat komt goed. En ermee.
2: Ja. Zeg een keer.
1: Ja. Heel speciaal voor mijn vriendin, Ildeke, voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en lief vrouwtje Anjakken, voor Fransken en Vrouwken en voor Anneken, voor Heer en Vivian, voor Katrien en Erik, voor jullie alle twee.
0: Dank u.
1: En voor Danny de Groot, voor Ron van Vlaanderen, voor Erik de Valk en Peggy. En voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen. En voor alle medewerkers van Radio Memory.
0: Oké, en welke plaat zou je graag horen?
1: Van Rudolf Steven, de laatste nieuwe.
0: Ja, zeg maar. Ik hou van het leven.
1: Ja, ik hou van het leven, ja. Ik hoor die graag. En dat zijn schoonwoorden die ik zing ook.
0: Ja, het is wel een mooie plaat, ja. Inderdaad.
1: Ja.
0: Oké, wij gaan die draaien voor u.
1: Dank u wel. Tot morgen, hè, Cindyke.
0: Ja, tot morgen.
2: De volgende keer voor mij. Hè.
1: En Wendyke.
2: Ja.
1: Zal u kussen, hè.
0: Ja. Ja, dag.
1: Dag.

En dat was Donna Summer met Mark MacArthur Park. En we gaan naar Reed Petit van Jackie Wilson. En dat uit 1987.

0: Jackie Wilson met Read Petite uit 1987.
1: We hadden daarnet Celeste aan de lijn en zij wou graag een plaatje voor ons beiden draaien ook. Laten draaien. En dat is van Injas, More Than Sympathy.
0: Ja. Onlangs nog een interview met hem gezien.

0: heel sympathieke man in jas toen hij op interview kwam, toch? Ik heb een paar foto's met hem. Goed, hè?
1: Ja, super.
0: En onze volgende is Keith Marshall met Only Crying.
1: En die was voor Rudolf.
0: Vanwege Rudolf.
1: Ah, vanwege Rudolf.
0: Ja.
1: Hola.
0: Dus Only Crying. Dus hopelijk is hij niet aan het wenen. Maar het is wel een fijne plaat.
1: Ja, mooi.

0: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en in Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
1: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
0: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij onze op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: Hey Radio Memory! Joehoe! Chuck Dennis! De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
6: Radio Memories, hitschijf

0: Dit was John Dennis met Ritmo del Corazon. Dat was de hitschijf van de week.
1: Ja, en ondertussen hebben we nog een verzoekje binnengekregen. En dat komt allemaal van Ingrid Koutaert. En zij vroeg voor haar mama een plaatje van Luc van Meeuwen. Want ze is donderdag 86 geworden. En dat van ons allemaal. Dus inderdaad, van gelukkige verjaardag natuurlijk. En wij kozen voor Luc van Meeuwen met Mama.

Hilde de Pauw die vroeg een plaatje en dat speciaal voor Katrien die volop in haar verhuis zit. En ik wens jij nog veel succes met hun werk. Groetjes Hilde. En dus Hilde de Pauw. En ik mocht dus zelf kiezen welke plaat. En ik koos voor deze van Meteor. Dit is wat mijn mama zei.

0: zei.
1: Dit was inderdaad wat mijn mama zei. En dat allemaal met Meteor. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Dag Kevin.
3: Goedemorgen Cindy.
1: Dag Kevin.
3: Goedemorgen.
1: Ça va?
3: Ça va. Hoe noemt jouw sympathieke collega weer al? Want ik ben haar naam even kwijt.
1: Wendy.
3: Wendy.
1: Cindy en Wendy. Of Wendy en Cindy.
2: Wendy. Ja.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Jongens, ik ga vandaag eens een goede grap uithalen.
1: Juist. Hola.
3: Ja, absoluut. Ik ga een goede grap uithalen met Katrien Vrij, haar dochter.
1: Ah, met Gail.
3: Nee, met Amber.
1: Ah, met Amber.
3: Met Amber, ja. Dus, er zit een verhaal achter, hè.
1: Zeg een keer.
3: We zijn dus... donderdag zijn we dus samen met de leefgroep gaan frieten eten en zo. Ja. Omdat het een verjaardag was en zo. Dus Amber had donderdag de nacht. En dus... zij plaagt me ook wel veel. Dus ik dacht, het is tijd voor de volgende, dacht ik. Zij heeft donderdag de nacht. En dus zij ging, zij had ook weinig geslapen die nacht en zo. En ze ging dus, thuis van alles doen ook, maar ze ging dus ook een aperoltje drinken bij deze. En dus, bij deze vraag ik dus, wil je soms met aperolte?
2: Dat is toepasselijk.
3: Dus, ja. En, ja, nee, ik persoonlijk vind dat iets te zoet.
2: Ah ja.
1: Ik denk dat, dus, ja, een aperolletje drink ik ook niet graag. Maar wel al de rest.
2: Amai,
3: ik ook al de rest.
2: En ik drink amper alcohol, dus...
1: de rest dan nog over is.
2: Een kriekske.
1: Ah, kriekske. Ja. Kriekske dan
2: als het zo goed warm is, kan dat smaken. Hè.
1: Ja.
3: Kriek, ja. Dat is wel... Ja.
2: Het is wel zoeter, natuurlijk.
1: Het is te zien. Maar, de boon is niet zoeter.
3: Hij moet wel van Lindeman zijn, vind ik.
2: Nou ja.
1: Dat is wel de zoeter, ja.
3: Inderdaad. Dus ik vraag hem heel speciaal voor jullie aan.
1: Dank u.
3: Dus ook voor... Amber en Katrien, uiteraard. Voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht, uiteraard.
1: Ja.
3: En natuurlijk ook voor Ilde. En ook voor Jeremy Cavalli. En ook voor Rolf Stevens, niet te vergeten. En natuurlijk ook voor de grote baas daar, hè. Yves. Hilde Branela.
1: Ah, Hilde. Maar Hilde had al gezegd, hè?
3: Ah, ja, dat, ja, maar de bazen mogen het 2 keer vernoemen, natuurlijk. Hè.
2: Dat is dat zeker.
3: Nee, dus mensen kunnen ook ons gaan beluisteren via onze app, natuurlijk. Via Radio Maria, uiteraard.
1: Ja.
3: Dus we kunnen ons beluisteren via de app, uiteraard. Die app kunnen ze gaan downloaden via de App Store, uiteraard. En ze kunnen ook kijken en luisteren op eigen risico, natuurlijk, op www.radiomemory.be natuurlijk.
2: Ja.
3: En ik ben er graag volgende zaterdag terug bij. Ik ben Radio Memory, bij We Vragen Nu Draaien. En hier is Willy Sommers en aperolletje.
1: Dag Kevin.
2: Dag.
4: Lieve mensen, vandaag wordt het mijn dag.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
4: Dit is Radio Memory.
5: Prettig weekend.
6: Inderdaad, prettig weekend. En we hebben iemand aan de lijn.
5: Hallo.
7: Nou, goeiemorgen Wendy en Cindy.
6: Ja, dat is Rudolf. Dag Rudolf.
7: Ja, maar dat men niet herkent, hè.
5: Ja, maar ik wel, hè.
7: Ja, wel, hè.
5: De grapjesdag vandaag. Laat mij er allemaal liggen. Is dat omdat dat zo warm is?
7: Dat is van de warmte. Dat slaat allemaal onze kop, hè.
5: Ik denk het.
7: Ik denk dat we allemaal...
5: Spreek.
7: Ik denk dat we al een beetje gek zijn, hè.
5: Ja.
7: Dat mag wel. Wie niet, hè.
6: Ja, onze Rudolf altijd een beetje.
5: Ik ga dolgeraakt naar
7: huis. Ja, maar ik denk dat het daarom is dat wij zo geliefd zijn, ik en Jeremy. We zijn zo'n twee gekke bollen bij je, hè. We hebben het van donderdag, afgelopen donderdag, ook weer bewezen. Dus we werden echt, daarom, ik wil die mensen daar in Halle namens mij ook nog een keer allemaal bedanken. Want wij werden daar echt onthaald als, ja, gewoon... op een warme, lieve manier dus. En we hebben daar een optreden gedaan, ze hebben daarvan genoten, maar wij hebben daar ook van genoten, ik zal het zo zeggen. Want als je merkt dat de mensen plezier hebben, dan is het ook plezant voor ons, hè.
6: Ja,
5: dat is zeker belangrijk, ja.
7: Dat is waar, dat is heel belangrijk. Dus al die mensen zijn met een blij gezicht en met een lachend gezichtje naar huis gegaan, dus dat heeft ons ook enorm veel voldoening gegeven, dus. Ja. Bij deze gezegd zijn, voilà, hè. En dan ga ik de groetjes aan jullie twee doen, meisjes.
6: Dank u wel.
7: Dus geniet daar in de warme studio. Mm-hmm. Ik doe ook de groeten aan onze collega Arnold Hilde. Dus, een Rozeke, die heb ik ook al gehoord. Want die heeft mijn plaatje aangevraagd. Vind ik heel lief. Rozeke, doe zo verder. En blijf dat doen dus. Want ja, het nummer moet gedraaid worden. Dat is belangrijk, hè?
6: Ja. Moet daar plek krijgen. Ja, dat is juist.
7: Dus, en ik zou tegen mijn collega's zeggen, tegen mijn andere collega's, een beetje, jongens, een beetje meepushen, hè, want ik ben een collega van jullie, denk eraan, draai ons plaatje regelmatig, want dat is heel belangrijk, want dat doen ze soms een tikkeltje te weinig, dus, snap je?
6: Ja.
7: Een beetje ondeugend zijn, een syndieke, dat mag, hè?
6: Ja.
7: Maar dat is niet naar jou, hè. Dus, maar ik bedoel, dan, wie heb ik nog gehoord? Ik heb Franske gehoord, die was al aan het klagen over het warme weer. Mm. Ja. Franske de klager, hè, of Peppeke. Want ik heb het hem al gezegd, dat zeg, jongen, er zit aan een eikel, maar daar is hem te gerecht voor. Dus dan moet hem dat zelf weten, hè.
5: Of wel een fris voetbadje nemen, hè, dat het afkoelt.
7: Ah, wat? Met zijn voetjes in een badje gaan zitten, hè, voilà.
8: Ons bolleke de beer, dus de grote. Mm. Vivian.

0: is. Want onze Jeremy is vlijtig aan het kleuren. Dus ja, ja. En ik wens hem via deze weg ook nog een keer een dikke proficiat toe met zijn nummer dus. Want dat is al op de streaming. Je kunt daarna gaan onder de bijna 50.000 keer beluisterd. Amai. Dus dat is toch een prachtig resultaat. Hè? Dus, ja. En dat zonder op tv te komen en zonder de radio's die het sponsoren. Dus ik zeg tegen hem chapeau. Dus, en ben benieuwd naar zijn volgend liedje dat er gaat aankomen.
1: Aha,
0: wij weten al wat het wordt, hè?
2: Ik ook.
1: Ah, ik niet.
0: Ja, voilà. Ja. Ja,
1: oh,
0: ja.
2: Ik weet het
1: zit
2: wel.
1: Achter. Ja.
2: Ja, ja, maar dus, mag nog niet geweten zijn.
1: Ah.
2: Tijdens het programma van Katrien is Katrien zo aan het scrollen en... Dus Jeremy is bezig over zijn nieuwe plaat. En zij zegt, de die is niet, hè. Het was de die dus wel.
1: Allee.
2: Ik heb het gehoord, dus ja. Ik weet niet welke dat is.
1: Is terug in het Frans of in een andere taal?
2: Ja, het is Frans.
0: Het wordt in het Frans en ja. Het is een zeer bekend nummer. Dus. Maar meer ga ik niet zeggen.
2: Okay. Nee.
0: Het is een ongelooflijk populair nummer dus.
1: Ja.
0: Dus ja. Daar gaan we, maar we gaan niks verklappen, dus dat laat ik voor onze maat later over.
2: Ja, dat.
0: Maar ik ben ervan overtuigd dat het echt wel een schot in de roos gaat zijn. En dan komt er een nieuwe Kazalé, Stevens en Kazalé aan. Hè?
2: Ah, dat komt er ook nog.
0: Ja, dat komt er ook dit jaar nog aan. Dat is voor in september, dus in september komt er een nieuwe Stevens en Kazalé aan. Hè, dus. En ik zou zeggen, en dat komt van onze Rodolfo ook nog een solo-single aan, ergens eind juli in de stijl zoals Darling.
2: Ah ja, ja.
0: Dus brengen we ook nog een... Dus we zijn echt actief bezig, dus... En we zien wel wat de nabije toekomst brengt, hè. Dus het is plezant, Syndica, dat je zo kunt bezig zijn, hè.
2: Ja. Het is uw passie dus, ook, hè.
0: Voilà. Ja, maar dus het is leuk om te doen. Dus, dan ga ik de groetjes... Want ik weet niet, misschien luistert hij wel mee. Aan onze Freddy en aan Claudine. Dus die ga ik ook de groetjes overbrengen. Want dankzij die mensen kunnen wij die leuke dingetjes doen. Dus kunnen wij die leuke platen opnemen. Dat is toch altijd fijn. Dus dat is een leuk team dat achter ons staat. En dan doe ik vooral aan iedereen hele vele lieve groeten. Ook aan mevrouwtje Anja. En natuurlijk vergeet ik mijn maat, de Jeremy natuurlijk niet. Hè. Die krijgt van mij een extra knuffel via de radio. Omdat hij samen met mij zo goed heeft gezongen. Maar hij heeft me toch afgelopen donderdag ook weer al een bal binnengeschot. Dus, en ik moet nog nadenken welke goal ik moet binnenschotten.
2: Sure.
0: Ja. Ik kwam ter plekke niet om iets te verzinnen. Ik heb wel een paar keer geprobeerd, Cindy, ik zeg het eerlijk. Ik heb een paar keer geprobeerd om mijn teksten liedjes achterstevoren te zingen. Maar hij was zo alert dat hij er deze keer niet ingetrapt is.
1: Ja.
0: Dus, maar goed.
2: Maar als wij een programma doen, gaan we veel Frans draaien. Hè? Ik weet dat je dat graag hoort. En dat je dat heel goed spreekt.
0: Ah, wel ja. We gaan stevens en ik heb daarom het plaatje van mijn maat aangevraagd. Hè.
2: Ja, zeg maar. Ja, zeg maar.
0: Dat plaat... Siste vlees te koken in.
2: Dus Jeremy Kazalé met Sifflé sur la colline.
0: Oké, aan iedereen nog een super fijn weekend. Geniet van het mooie weer. Wees lief voor elkaar, dames, en nog veel succes. Ja. Tot de volgende. Hè.
1: Tot de volgende.
2: Dag, Rudolf.
0: Salut. Salut. Salut. Salut. Joe, dada.

0: En dat was onze collega
1: Jeremy Casalé
0: met
1: Siffle sur la colline.
0: En we gaan verder met muziek draaien, want de lijn is voorlopig vrij en u kan steeds bellen naar het nummer 0266 99 66 0 voor verzoekjes.

En toen dat het gedaan... Dus Solomon Burke met Cry To Me. En we gaan naar de nieuwste van Barbara Dixt. Want dat vroeg ons Wendy met Back To You.

0: En dat was...
1: Barbara Dex met Back to You.
0: En we hebben ondertussen iemand aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ben ik nu op de radio?
0: Ja.
2: Oh, wat? Dat is zo niet. Zet op de radio, hé. Je moet luisteren niet. Ja. Goedemorgen. Dag dames, dat is ik heb toch een keer op een radio twee dames die te komen niet.
1: Ah, ja.
2: Dat Cindy, dat die.
0: Ja, okay. Dankjewel.
2: En Wendy, hè?
1: Ja, klopt.
2: Ah, dat kan je op de radio zien, hè? Ja. Ja. Maar ik kijk van Lampenaars, kan je dat zien? Dat is tegen Veurne.
1: Ah ja.
0: West-Vlaanderen.
2: Wat blieft?
0: West-Vlaanderen.
2: Ah ja, dat is van West-Londen, hè. Dat West lukt niet. Ah ja, denk, hè. Van de West ook, hè.
1: Ja.
2: En,
1: Daardoor hebben we
2: wel. Dat zegt hij bij Veurne. En wie is er van Veurne afkomstig? Ah, Wiltura.
0: Ah ja.
2: Zo gaan de liedje naam van Wiltura. En dat liedje in het West-Vlaams. Movent toch. Dat vragen ze eigenlijk niet veel meer.
1: Nee.
2: En dat is zo'n grote hit geweest. Ja. Dat is juist, hè.
1: Ja,
0: dat is juist.
2: Ah, voilà. Dat op dat ik ben al een keer he. Vanuit het verre West-Londen.
1: Ja, mei. Dat is fijn om te horen.
2: Moet ik weten, ik zie ik een boer, hè. En moet ik weten, van wanneer dat ik memory, hè, en mijn koeienstal laat rooien, hè. Alweer, dan mijn koeien, hè, 2 liters per dag meer.
1: Maar, ja.
2: Dat is vrede, hè. Maar ja, dat is die goede muziek, dat is spreken.
1: Ja. Je moet dat elke dag doen, hè.
2: Ik ga je er nu nog een beetje lot voor doen, hè, want dat heb ik aan 12 uur.
1: Ja.
0: Oké, uw plaat staat klaar. Dus wij gaan ze draaien.
2: Hezi, vriendelijk bedankt.
1: En bedankt om te bellen ook.
0: Ja, dag.
2: Ik zal wel nog een keer bellen.
1: Dat is goed.
0: Ja, dag.
2: We hebben toch allemaal bestaan, hè?
0: Ja.
1: Leuke taal.
2: Dat wel. Allee, salutjes.
1: Ja, salut. Dag.

Dus die verschwonen zich gerust. Maar ik sta niet aan een recht uit gezet, is dik verrust. Groepen door een taxi, moment dat ze hier spel. Stopte zo geen, ze gaan zeer naar het hotel. De chauffeur zo rood, zegt, show me your money.

zeg, juffer, alsjeblieft. Ik heb misschien wel hoesten moeten zijn, alleen niet dit tel. Ik heb vier kinderen en een vrouw, en ze toeken en geen geld. Momento. Momento.

0: Maar vind toch.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
0: Prettig weekend.
6: Inderdaad, Radio Memory. En onze tijd zit erop.
7: Ja, het is voorbij gevlogen weer. Hè.
6: Ja, het gaat wel rap.
7: Ja, inderdaad. En als ze dan nog een keer grapjes zouden willen bij mij.
6: Dat was wel goed, hè?
7: Amai.
6: Een paar.
7: De Jos en Roger.
6: Maar in ieder geval, het was natuurlijk leuk.
7: Ja.
6: En het was leuk ook om programma met u te maken.
7: Dank u.
6: Dus
7: hetzelfde.
6: We gaan dat zeker en vast nog een paar keer doen.
7: Ja, dan ben ik er ook terug.
6: En ze horen mij morgen terug, want dan ben ik tussen 18 en 21 uur terug bij Radio Memory.
7: En voor mij is het volgende maand ergens, hè?
6: Ja. We gaan nog een keer kijken.
7: Ja, dat klopt.
6: Dus, Good Vibrations.
7: Van de Beach Boys.
6: Dus,
7: en alvast nog een goed weekend. En tot de volgende keer.
6: En wees vooral heel lief voor elkaar. Bye.
7: Bye.

0: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook rechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.

statisch beeld. Een beeld uit een film bijvoorbeeld, die wordt stilgezet. Een freeze frame. Het was de G-Guides Band met hun hit uit 1982. Hey, wat leuk dat de radio terug aanstaat voor The Music Machine. Ik presenteer u weer een uur lang niets dan goede muziek. De muziek die jij trouwens hebt uitgekozen door ze door te mailen naar degrootstehits@gmail.com. Waarvoor dank.

Robert Gordon was het, de man die bracht in 1958 al het legendarische Rumble uit met het baanbrekende vervormde gitaargeluid. Iets wat de groten der aarde inspireerde, zoals een Jimi Hendrix en de Beatles om er een paar van te noemen. In de 70s ging Gordon op tournee. Hij deed dat met een nieuwe rockabilly-artiest Link Wray, waarmee hij het DJ Red Hot maakte, dat wij hier nog eens uit de kluis haalden. The Music Machine, een uur lang de grootste hits. Dit is A Wider Shade of Pale van Procol Harum.

Aangevraagd door Katrien, het bleek een van haar favoriete plaatjes te zijn van Paul Severs. Lief kwam uit 1974. Zometeen Danny Fisher met Little Christine na de Wallace Collection.

Zeg nu eens eerlijk, waar hoor je dit soort van muziek nog? Juist ja, alleen maar bij ons in The Music Machine. Danny Fisher en Little Christine. Heb je nog een bepaald plaatje in je gedachten en denk je van... hey, laat hem dat nog maar eens bovenhalen. Wel, stuur het me gerust even door. De grootste hits @gmail.com

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die...

Radio Classic uit 1981. Het was ook zijn muzikale visitekaartje. Het album die hij uitbracht had ook dezelfde titel dan zijn plaatje waarmee we hem leerden kennen. Le Coup de Folie van Thierry Pastoor. Zometeen Terry Jacks, Seasons in the Sun. Die komt uit 1974. Uit datzelfde jaar komt ook dit plaatje. The King. Dit is Elvis en My Boy. You're sleeping.

Joy en van The Seasons in the Sun van Terry Jacks. Je zingt ze hier bij ons allemaal mee. Dat is waarschijnlijk ook het geval met dit plaatje van Peter Cetera. Kort na zijn vertrek uit de band Chicago nam hij dit op, The Glory of Love. Het was zijn allereerste hit, oorspronkelijk geschreven voor Rocky IV, maar later werd besloten om het voor The Karate Kid Part 2 te gebruiken.

Voornamelijk bekend als de vrouwelijke stem bij de hits van Yazoo, maar ook solo scoorde ze een aantal hits. Alison Moyet en Dave Stewart met Is This Love uit 1986. The Music Machine nu met Blondie, Debbie Harry en French Kissin'.

Carol Chapman, die nam het voor het eerst op in 1986. Een jaartje later werd het herovergedaan door de Amerikaanse zangeres Debbie Harry. Blondie en French Kissing in the USA. De Music Machine zit er bijna op. Volgende week zitten we hier weer voor de grootste hits. Voor vandaag laat ik u met Paul Kalkbrenner en Joe Cocker in de mix.

0: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook rechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hey Radio Memory. Joehoe. John Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
2: Radio Memories, hitschijf.

Wat een hit. Wat een knoeper van een hit. Wat een lekkere swinger, kunnen we natuurlijk ook wel zeggen. Deze single hier uit mid jaren 70. Dat was natuurlijk Billy Ocean. Trouwens in de jaren 80 ook nog goed voor zoveel grote hits. Je hoort hem nog eens terug met Love Really Hurts Without You. 1 uur niks dan muziek uit de jaren 70. Dat moet waarschijnlijk wel de 70 show zijn. Ik draai zo voor jullie allemaal de hits van 1970 tot en met 1979. En dit keer halen we 1979 toevallig. Hier is Blondie met Heart of Glass.

Zangeres Debbie Harry. Ze ging later ook solo en maakte zelfs in de jaren 90 nog een grote hit met Maria. Jawel, het was dezelfde hitmaaksmachine, laat ons maar zeggen. Die in 1979 met deze single een hit scoorde bij ons hier. Trouwens, ja, begin jaren 80 waren ze ook nog altijd immens populair. Blondie hoorde je met Heart of Glass hier in de 70 Show. Tijd nu voor wat stevig materiaal. Hier is Meat Love.

stukje goud van gisteren, laten we maar zeggen, want we zaten in 1973, de voorbije minuten. Dat was natuurlijk Rob de Nijs met Jan Klaassen, de trompetter. En daarvoor nog in de tijd de opvolger van Paradise by the Dashboard Light, die grote hit van Meat Love natuurlijk, met You Took the Words Right.

zo zouden ze toch in Nederland zeggen, hè? Nou, doe mij maar een bakje koffie. Als het van die lekkere Braziliaanse koffie is, waarom niet natuurlijk? De Coffee Song hoorde je van Ossie Bisa. Het uit het einde van de jaren 70 die we draaiden natuurlijk in deze radioshow. Want dit is de 70 Show met nu The Shadows en The Deer Hunter.

Ja, heerlijk, hè? Die hits uit de jaren 70 die we nog eens draaien voor jullie. Zo'n schitterende song uit halverwege de jaren 70. Dat waren de Floaters. Je hoorde ze met Float On. En dit kunnen we hier nog net in deze radioshow draaien, want dit nummer werd uitgebracht helemaal op het einde van 1979. Eigenlijk in 1980 een hit, maar omdat het in 1979 werd uitgebracht, draaien we het nog net hier in deze radioshow. Hier is Rocky Burnett, Tide of

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
0: Radio Memory. Goedemiddag.

60 wat grote hits, maar dit hier was wel een hit uit de jaren 70 van hen, want hun carrière ging door zo tot 1973, als ik me niet vergis. 1971, nummer van de Creedence Clearwater Revival, die horen ze vandaag nog eens terug hier in de 70 Show. Dat waren ze uiteraard nog eens met de Sweet Hitchhiker, met daarvoor nog Kiss Me, Kiss Your Baby van de Brotherhood of Man. Dit komt

van de jaren 70, van 70 tot en met 1979. En dat bewijzen we eigenlijk wel de voorbije minuten, want we zaten er net nog in 1970 met een oude hit van Mungo Jerry. En dit keer was dan weer een hit helemaal op het einde van de jaren 70, in 1979, in het najaar. Hanging on the Telephone. En dat was uiteraard Blondie, zeg maar uit de hoogdagen van Blondie, want ze scoorde op het einde van de jaren 70 de ene grote hit na de andere. En in de jaren 70 was dat eigenlijk ook wel zo'n beetje het geval voor deze Nederlandse groep hier. Hier zijn de Cats uit 1974. Draaien we nog eens.

We kennen natuurlijk ook nog de versie van Billy Paul, maar dit was de uitvoering van Elton John. Scoorde met deze single uiteraard een heel grote hit in 1971. Maar dat hoefde ik waarschijnlijk niet te vertellen, dat was nog eens Your Song. Ja, wanneer je deze song hier hoort, dan weet u dat we weer aan het einde gekomen zijn van deze radioshow. U hebt weer kunnen genieten van grote hits die gemaakt werden tussen 1970 en 1979. Dus met andere woorden, dit was weer The 70 Show. Je krijgt er nog eentje van mij. Van een Belgische groep, hier zijn Rick Tubbucks en de Taxis.

0: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook rechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
1: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Tony van Beveren.

was een mooie single van Johnny Gold. Samen zijn zaterdag 20 juni. Tropisch warm vandaag hier in Vlaanderen. Als ook hier aan de studio's van Radio Memory in Pajottengalmaar, de Herensbergse straat 105. Daar zijn we gelegen. Tot 4 uur neem ik je mee. Totaal Rudolf Stevens met de beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. En over Nederland gesproken, dit is er eentje van André van Duin.

was een van de nieuwe singles van Freddy Davis en Joanita. Allemaal hier in ons programma Studio NL op de radio. En dat is een rijtje van Laura Linne, twee gitaren aan zee.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

Met deze plaats zullen we de fans van Bobby Prins wel tevreden gemaakt hebben. Als ook Franske, we draaiden Bobby Prins en ik voel me toch zo verloren. We gaan richting reclame gaan we doen met een nummer van Danny De Maro met Donkroge. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren naar Studio NL. Ook ons Patje en Jessica daar aan de zijkant van het eigen bos in Nienhoven is gezellig aan het luisteren. En ook onze Hieke en Nancy daar in Spanje op vakantie. Kortom, jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren. En dat doet me trouwens heel veel plezier.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

was een meneer uit Nederland, namelijk uit Breda. We draaiden Evert van Huygenvoort en dit met Jij hier op de radio. En dan is een rijtje van Danny de Rover en Thaisa. Alles komt goed, alles wordt beter.

was ook een meneer in Nederland, namelijk Wesley Klein. En waarom dans je niet met mij? Van de ene hit gaan we over naar de andere hit, hè. Terug in de tijd met Jimmy Frey en de Saragossa.

0: iedere zaterdag en zondag van 14 tot 16 uur. Studio NL met Tony van Beveren.
1: Tony van Beveren.
2: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en ik luister steeds naar Tony van Beveren op Studio NL.

was er eentje van Danny Fabri. Zolang muziek in mij klinkt. Morgen is er uitzonderlijk uw vraag. We draaien tussen 9 en 12 met Hilde, Tony van Bever aan de telefoon, mevrouw Nancy. Wij verwachten onze Stephanie Storm. Ook nog een artiest die op interview komt. En ook de enige echte Yves Segers komt langs. Morgen vroeg op de radio. En over Yves Segers gesproken, dit is er nog eentje net voor reclame.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

tijd een grote hit voor Roy Orbison, California Blue. We draaien de man uit Balen, Luc van Meeuwen, en ik kom naar je toe. We blijven maar op romantische toeren hier in Studio NL, zaterdagmiddag 20 juni. Gaan we doen met Barbara Dex, Iemand Zoals Jij.

0: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook gerechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hey, Radio Memory. Joehoe. John Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
6: Radio Memory's hitschijf

mooie singles van Annemiek. Twee sporen in sound. Zaterdag 20 juni, iets over 3 uur geworden. Ik neem je mee tot 4 uur tot aan Rudolf Stevens met zijn programma straks. En we blijven ze maar doordraaien, hè. Met deze van Mieke en de lakens van mijn bed.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966.

Deze plaats zullen we Robert wel tevreden maken. Hè? Daniel Wagner met mooie blauwe ogen. We gaan stilles aan richting reclame. Gaan we doen met de Romeo's en Tele Romeo. In de tijd een grote hit voor K3 hier in Studio NL. De beste Nederlandstalige platen.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
0: Radio Memory. Goedemiddag.

0: was ook een hele mooie van Willem Bart, Eenzaam en Alleen, ook een zanger uit Nederland. En dat is Rita De Neve en de allereerste keer.
1: Dit

Als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het toch niet weten wat we hier komen doen. Hier bij Radio Memory, we draaien de Geneve en Darling, I Love You. En dan is er nog eentje terug in de tijd, hè. Claire, Vreemde Vogels.

Een beetje ambiance mag er ook bij zijn op deze tropische zonnige zaterdagmiddag. Yeti Paletti, ik zit in een cafeetje. Of je in een cafeetje zit of ergens lekker op een terrasje, doet er niet toe. Blijf luisteren naar Radio Memory. Dat is snollebolkens, hè. Snorrie voor de overlast. We gaan de tempo een beetje opdrijven, hè.

0: En een tut in mijn oor.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Fun for Life Sprinkelstelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
3: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675 of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory app.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Android. Dit is Radio Memory.
8: Goedemiddag.

was ook een hele tijd geleden dat we deze nog een keertje gedraaid hebben, hè? Herman van Veen, Hilversum 3. We gaan een plaat draaien in de richting van Herits daar in Kester, want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. We gaan een draaien van Dimitri van Toren, hè? Een lied voor alle kinderen.

0: In de tijd een grote hit voor Queen, I Want You Break Free. We draaien de Lilian Saint-Pierre, Ik Ben Niet Van Jou. Was het voor vandaag op deze zaterdag 20 juni tussen 2 en 4 Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. Zometeen is Rudolf Stevens ook nog veel met de komende collega's. Maak er nog een fijne zonnige zaterdagmiddag van. Ik ben er graag morgen vroeg weer bij. Uitzonderlijk tussen 9 en 12 met 3 interviews. Namelijk Stephanie Storm komt langs. Ook nog een artiest. En dan nog de enige echte Yves Segers komt langs in de studio's van de Memory Radio.
1: De beste muziek hoor hier.
2: Radio Memory.
3: Er komt mogelijk weer stevig onweer op ons af. Code Oranje is opnieuw van kracht, behalve aan zee. In West-Vlaanderen heeft de gouverneur ook een B-alert uitgestuurd. Hij waarschuwt daarin voor intens onweer, hevige windstoten en grote hagelstenen. Waalse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,50 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen de executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadihan. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
4: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
3: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte van morgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als First Lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft haar vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Melsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalde het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
5: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
6: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
7: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

komen als een regelmaat van een klok voor in deze afleveringen van Terug naar Toen. Doe het met ontzettend veel plezier, want die muziek van ABBA blijft toch geliefd onder vele luisteraars. Ik ben er ook al jarenlang grote fan van en ik blijf er ook van genieten. Welkom vrienden in deze nieuwe start van deze Terug naar Toen. En fijn dat jullie meeluisteren het komende uur.

dat dus met een van hun grote hits en deze Eagle. Eind 70er jaren nam de artiest Bobby Prince ook een prachtig album op, Engelstalig album. En dat kreeg dan de titel mee Internationaal. Met dat album gaan we voor jullie vandaag in terug naartoe een van die mooie songs draaien.

Christy met een van haar prachtige songs, Deze Mooie Dag, Vreemde Man. En dit kennen we uiteraard van Willy Sommers. Voor vandaag een keer de Franstalige versie in Terug naar Toen.

is ook veel te vroeg aan ons ontvallen. Ze had een pracht van een stem en mocht de pareltjes van nummers zoals deze. Shaki van de Hoek, onverslijdbaar. Ze zijn gewoonweg tijdloos. Connie van de Bos. Net zoals deze artiest, Elvis Presley.

En na Elvis Presley maken we meteen nog eens plaats in ons programma van Terug naar Toen voor een van die pareltjes van John Denver. Dit is zijn Calypso.

je mij vraagt. De mooiste vrouwenstem vanuit Vlaanderen en Nederland, zeg ik ongetwijfeld Mieke. Dit was een van haar mooie nummers, dus vraag me niet of ik van je hou. Dit is ook muziek van bij ons uit Vlaanderen. Dit zijn ze, Octopus.

Michael Jackson en dat onvergetelijke mooie Ben. We gaan het tempo een beetje optrekken in deze terug naar toen met Sweet.

Ik wil terug naar de kust. Dat was een van haar grote hits van deze Maggie McNeil dus. En ik moet eerlijk toegeven, ja hoor, ik ben ook een fan, want ik verblijf ook graag geregeld aan de zee.

0: van deze van Maggie. Terug naar de muziek van eigen bodem. Met een klassieker van Wiltura. Nu sta ik daar.
1: Wat jammer van die laatste avond. Dat ik die ruzie heb gestaan.

zo kunnen wij natuurlijk nog wel even doorgaan, hè, met Samme Lala te doen. In ons programma van Terug naar Toen. Maar we gaan meteen Corrie Konings aan jullie laten horen. Met een vrolijke meezinger. Jij weet wel wat liefde is.

0: genieten van een van die mooie songs, deze Indian Summer. Ken je dit nog? Jawel zeker, de dame van de allereerste keer, Rita de Neve.
1: Talloze nachten kan ik niet meer wachten.
0: Het vuur van de liefde.

ook een prachtige palmares aan iets. Deze Rita de Neve. Maar zo vrienden, gaan we geleidelijk aan haar het einde weer om toe van deze aflevering van Terug naar Toen. Ik was er graag bij voor jou het afgelopen uurtje. Hopelijk heb je ervan genoten. Ik zeg heel graag tot een volgende Terug naar Toen. En we sluiten af met een hele vrolijke song. Ook al vanuit 2006. Ja hoor, zo snel gaat het. We gaan hem nog eens draaien. Zingen we gewoon gezellig mee. En we sluiten af dus met Willy Sommers en Late Zon in je hart. Tot de volgende keer met Terug naar Toen.

0: Nederlandse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,50 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen de executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadihan. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
1: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
0: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte vanmorgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als first lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft hem vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Melsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalde het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
6: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
1: Radio Memories, hitschijf.

0: en vele andere grootheden heeft ze uitgenodigd in haar uniek country-programma. Hier is voor ons op Radio...
1: Radio Memory.
0: Radio Memory. Lady Anya.

Good Again. Alleen op Radio Memory hoor je de allerbeste countrymuziek. Tijd voor een uurtje met Lady Anya.

0: Howdy, partner. Wat mag het zijn vandaag?
1: Voor mij, een on the road again.
0: Een
1: on the road again.
2: Van Anja.
0: Ah ja, oké, komt eraan.

0: Italiaanse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,50 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen de executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadiran. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
1: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
0: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte vanmorgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als first lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft haar vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Melsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalde het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Michael en zijn compaan Wham, uiteraard met deze grote hit uit de jaren 80. Freedom. De maand juni is alweer over de helft. Wat gaat het allemaal toch vooruit? Ja, tijd vliegt snel, gebruiken we wel. Dat gaan we de komende twee uur ook weer doen met grote hits. Voornamelijk uit de jaren 70, 80 en 90. Met nu een paaltje van de Police. En die heet Roxanne.
1: Rox!

Een mooie popsong van Crowded House. Tijd voor een vrouwenstem op de radio. Wat veel mensen niet weten, is dat de herkenbare diepe stem die je in het intro hoort, niet van een onbekende sessiemuzikant is, maar van Hans Vermeulen, die het nummer ook schreef. Een dijk van een track waarmee Anita Meijer definitief haar naam vestigde. Hier is ze met The Alternative Way.

romantiek met de grote R, Dynawork, That's What Friends Are For. Als je graag zou willen weten wat er allemaal in de krant stond op 20 juni, dat weet ik jou straks te vertellen. Eerst deze hier van Extreme. Het is een vergeten iets. Deze Wholehearted. Geniet ervan.

0: uw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.
4: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Ja, af en toe wijken we wel eens af van de jaren 70, 80 en 90. Voor deze Let's Go maken we graag een uitzondering. Who's the girl? Zo dadelijk gaan we dus even kijken wat er allemaal in de krant stond vandaag op deze 20e juni.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 20 juni vandaag, op 18-jarige leeftijd, wordt Victoria de koningin van Groot-Brittannië. Ze blijft dit 63 jaar en dat vandaag in 1837. De eerste elektrische tramlijn van Utrecht wordt geopend vandaag en dat in 1906. België wordt om even voor 4 uur 's ochtends getroffen door een lichte aardbeving die vrijwel in het hele land voelbaar is en dat vandaag in 1995. En station Brussel Centraal werd getroffen door een bomaanslag. De aanval mislukte en er vielen geen gewonden en dat vandaag in 2017.

meezingers uit de jaren 70 van The Guys and Dolls. En hoewel deze band vooral herinnerd wordt om hun gigantische disco-hits uit de late jaren 70, lieten ze aan het begin van de 80's horen dat ze hun jasje moeiteloos konden vernieuwen met synthesizers en een superstrakke productie. En dan heb ik het natuurlijk over Earth, Wind & Fire, deze And Love Goes On.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goeie avond.

is nog eens klasse, hè? Al zeggen we het zelf in alle bescheidenheid. Serge Gainsbourg was dat. Het komende uur in deel 2 is er uiteraard nog veel meer. Maar ik heb nog iets moois. Ja hoor, deze van Genesis. Hold on, my heart.

0: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 3100ste van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hey Radio Memory, joehoe, John Dennis, de hitschijven van de week bij Radio Memory, met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon, thank you, thank you.
3: Radio Memory's hitschijf

0: Dat noemen ze nog eens met de deur in huis vallen. In het tweede deel hier. London Beats. There's a beat going on. Wees daar maar zeker van. Het komende uur gaan we even kijken welke beroemdheden jarig zijn vandaag.
1: Oh.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Ja, een beetje humor uit de jaren 80. En in 1972 werd Dreams a Ten a Penny een gigantische hit op het Europese vasteland en in Australië. Maar er was één klein probleem. De band bestond helemaal niet toen het nummer werd opgenomen. De Britse songsmith John Carter had de plaat in zijn eentje ingezongen en ingespeeld. Omdat hij absoluut geen zin had om te toeren, moest de platenmaatschappij hals over kop een zanger gaan inhuren om de single op tv te playbacken.

Een synthesizer, monument en dromen van eeuwige jeugd. Heel mooi. Deze van Elfaville en Forever Young. Ze had ook nog een groot hit met Big in Japan. Straks even kijken welke beroemdheden er allemaal jarig zijn. Eerst even naar de jaren 90.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.
6: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Niemand minder dan Freddie Mercury van The Queen zong onofficieel mee op deze track. Freddie en Andrew waren goed bevriend en Mercury was zo'n grote fan van dit nummer dat hij aanbood om de achtergrondzang te versterken. Hij wilde er destijds niet eens voor vermeld worden op de hoes. Mooi, hè? Even naar het Nederlands met Golden Earring.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Tom van Dijk, een Vlaams acteur en regisseur is dat. Die wordt er 54 vandaag. Mark van Alst, Belgische hoogleraar in de virologie, wordt er 61. Dan ook nog Lionel Richie, een Amerikaans muzikant en popzanger, wordt er vandaag 77. En Anne Murray, bekend van die grote hit You Need Me, die wordt er vandaag 81.

kunnen grijpen naar die gouden oude hits. Blijft iets magic. Dat was nog Pilot. Ja, en ik herinner mij van dit nummer, die kleiachtige videoclip. En het werd prompt ook een groot hit voor Jackie Wilson. En deze, Reed Petit.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Maar nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Radio Memory.
1: Goeie avond.

If I had words, wel, mijn woorden zijn opgebruikt wat vandaag betreft. Morgen, nee, morgen niet, volgende week zijn we er ook weer met een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog deze 7 seconds van Jossen Doer en Nene Cherry. Maak er een fijn weekend van en graag tot volgende week.

0: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31 honderdsten van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag...

Captain Jack was een Duitse Eurodance band die in de tweede helft van de jaren 90 een aantal hits wist te scoren. De eerste twee hits haalden allebei de nummer 1 positie in de Lage Landen en de hits waren ook gedeeltelijk gebaseerd op soldatenliederen, wat bijvoorbeeld in Captain Jack blijkt uit de voor- en nazang en uit de af en toe wat schunnige teksten. Frankie G, de zanger van de band, die kreeg in 2002 een herseninfarct. Daar kwam hij nog redelijk goed vanaf, maar in oktober 2005 had hij dan een hersenbloeding. En hij overleed uiteindelijk op 22 oktober van dat jaar, na 5 dagen in een coma te hebben gelegen. Je kreeg de opvolger van Captain Jack te horen in 1996, goed voor de nummer 1 hit, Drill Instructor. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, het muzikale vervolg op Bronski Beat, dat eind 1986 een nummer 1 hit wist te scoren met Don't Leave Me This Way. Maar ook onder andere So Cold The Night en Never Can Say Goodbye werden het jaar erop grote hits. Maar ook aan die Communards kwam snel een eind. Zanger Jimmy Somerville die bracht eind 1989 zijn eerste solo-single trouwens uit, Comment Te Dire Adieu. En To Love Somebody staat begin 1991 in de top 10. You Are My World kreeg je te horen vandaag als allereerste. En dat was ook de eerste hit voor de Communards. En daarvoor gingen we terug naar 1985. Dames en heren, onze meisjes, van harte welkom. We zijn weer vertrokken voor de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Ja, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex. En natuurlijk hou ik jullie de komende 2 uurtjes weer gezelschap met de fijnste classics. Zoals zometeen eentje uit 1995. En het kwam uit als lead single van het album Dreamland. Het nummer groeide uit tot Robert Miles' meest succesvolle single en ontvangt voor Children dan ook in meerdere landen een gouden en of platina plaat. In 12 landen stond het nummer op de eerste plaats. Zometeen Robert Miles en Children. Maar eerst een nummer uit het 3e album Architecture and Morality van Orchestral Manoeuvres in the Dark. En dat was ook de doorbraak in 1981 voor OMD. De 3e single werd Joan of Arc, Maid of Orleans en belandde in veel landen in Europa en ook hier bij ons in de Lage Landen op de 1e plaats.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

leven gaat hij als Adam Richard Wiles, geboren in Dumfries, dat ligt in Schotland. Deze singer-songwriter, DJ en producer. Afkomstig helemaal uit het begin van zijn carrière, 2009. We hebben het over Calvin Harris. Flashback kreeg je te horen. Studio 45, dat wil natuurlijk zeggen, en dat is vandaag zeker en vast niet anders, dat we een Lexic zelf voor jullie bij hebben. En een Egotripper. De Egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En ik geef je dan ook de biografie mee. Vandaag in het teken van de Zwitserse band Yellow. Straks in deel 2, drie grote hits achter elkaar van die twee jongens. En op het einde van de show, op het einde van deel 2, de ex-lange plaat dus, de Lexic Cell heet dat. Daarvoor gaan we naar 1988. Rick Astley en Together Forever. En je krijgt die plaat straks te horen in de Lovers Leap Extended Remix. Dat is voor straks in deel 2 allemaal. In dit uur, zometeen terug naar 1985. Het nummer betekende voor Chris Rea de grote doorbraak hier bij ons in de Lage Landen. In eigen land wilde het vreemd genoeg niet zo lukken met Josephine. Het nummer gaat over zijn dochter. Chris Rea zegt hierover in een interview: ik kan zeggen dat het liedje van mij meer betekenis heeft dan al het andere repertoire dat ik heb geschreven. Het kwam van heel erg diep. Ik schreef het op een regenachtige avond in Duitsland, toen ik op mijn hotelkamer in een hartverkrampende bui van heimwee naar mijn kind verkeerde. Zometeen, Josephine uit 1985, van Chris Rea. Maar eerst terug naar de hitparade van 1993. Met deze Siciliaanse zangeres, ze heet Jenny B, heeft samengewerkt met onder andere Adriano Celentano en Zucchero. Dit was een soloproject van haar, Wanna Get Your Love.

0: Tiësto remixte eerder al een keer Charlie's singles I Love It, dat samen deed met Icona Pop en Break the Rules. Maar deze Hot in It werd de eerste directe samenwerking tussen DJ Tiësto en Charlie XCX. Ze kwamen langs, hier in Studio 45. Natuurlijk vind je ook ons terug op social media, zoals op Facebook. Je kan er bijvoorbeeld naar Tiësto en Charlie XCX kijken, evenals bijvoorbeeld naar de Ego Tripper. In dit geval is dat Yellow. Of de Lex XL staat er ook op, Rick Astley, Together Forever. Maar ook andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, vind je daar terug. Verder ook een link naar Mixcloud. Want op Mixcloud staat de volledige show. Kan je nog eens luisteren of herbeluisteren dus. Of beluisteren wanneer het net iets beter voor jou uitkomt. De link naar Mixcloud heb ik ook deze week weer op onze Facebookpagina geplaatst. En als je het nog niet hebt gedaan, like en volg de pagina dan ook. Gaan wij ondertussen naar 1976. Na een redelijk, maar toch naar eigen smaak niet voldoende succesvolle periode wilde de band er eigenlijk mee stoppen. Nog één single zouden ze uitbrengen om het grote succes te proberen binnen te hengelen. Dankzij Rob Oud, die het nummer bombardeerde tot alarmschijf bij Radio Veronica, werd het de gehoopte hit. Zometeen komt hij eraan, BZN en Mon Amour. Maar eerst is het hier tijd geworden voor de Italo Classic van deze week. En ik heb ondertussen een fijne playlist samengesteld op Spotify van de Italo Classic. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot onder Studio 45, vind je daar nu ook de fijne playlist terug van de Italo Classic. En vandaag neem ik je mee naar 1983. Luis Romano Perez Belmonte, zo gaat hij door het leven, maar we kennen hem beter als Gary Lowe. Ons Italo Classic, You Are Danger.
1: Studio 45 goes Italo.

0: Roxette zijn onderweg voor jullie. How do you do?
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
6: De Radio Memory App.

en Tourism. En dat werd het vierde studioalbum van Roxette. Uit 1992 kreeg je die classic nog eens een keertje te horen. Uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden Studio 45 is uiteraard nog lang niet afgelopen. Ik heb in deel 2 trouwens de Ego Tripper, niet te vergeten, Yellow vandaag en drie van hun allergrootste hits achter elkaar. En op het einde van de show de Lex XL, daarvoor gaan we vandaag terug naar 1988 met Rick Astley en Together Forever in the Love Asleep Extended Remix. En in dit uur gaan we nog naar 1981. Wanneer Phil in de jaren 80 het solopad bewandelt, wijst hij van zijn album het nummer In the Air Tonight als eerste single aan. Omdat hij al een goede naam heeft door zijn carrière natuurlijk bij Genesis, valt zijn muziek extra snel in de smaak. Zijn passie voor het drumstel is duidelijk herkenbaar in zijn nummers. In Groot-Brittannië, zijn thuisland, klimt In the Air Tonight binnen no time naar de nummer 2 positie. In de States behaalde hij de top 20. Hierna volgen voor Collins 10 achtereenvolgende top 10 hits in de Verenigde Staten. In dit uur nog, In the Air Tonight.

0: honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Jok Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
1: Radio Memory's hitschijf

vermoed dat menig vrouwenhart nog steeds wegsmelt na het horen van deze plaat. Het roept namelijk herinneringen op aan de film Dirty Dancing natuurlijk, hè, waarin Patrick Swayze als dansleraar Johnny Castle in een Amerikaans vakantiepark het jonge meisje Frances Baby dus Houseman inwijdt in de wereld van sensuele dans. Jennifer Warnes en Bill Medley zongen in 1987 samen deze titeltrack voor de film en wonnen er ook een Grammy Award voor. Het werd in heel veel landen ook een nummer 1 hitnotering. Bill Medley en Jennifer Warnes dus. And I've had the time of my life. En daarvoor steviger werk uit 1995 voor de Duitse raveband, ze zijn afkomstig uit Hamburg, Scooter. De eerste single waarmee we kennis maakten met deze band was Hyper Hyper in 1994. En de plaat die je daarnet kreeg te horen, werd de opvolger daarvan. Een dikke hit werd het voor Scooter in 1995. Move Your Ass kwam voorbij. Hey, fijn dat je luistert, dat je nog bij bent. Dit zijn nog steeds de fijnste classics uit de afgelopen 50 jaar. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje hou ik jullie gezelschap. Met over een drietal platen niet te vergeten. Onze egotripper, dan komen drie hits achter elkaar eraan van Yellow. En je krijgt ook de biografie van deze Zwitsers. En op het einde van die uur, de extra lange plaat. Rick Astley uit 1988 met zijn Together Forever. En je krijgt die plaat dan van mij in de Lover's Leap Extended Remix te horen. Zometeen een Engelse zangeres en danseres die een klein hitje had gescoord in 1986. Wel een hele fijne. Heywood komt er zometeen aan met I Can't Let You Go. Maar eerst terug naar het jaar 1996. Met het trio Linda, Ros en Jessica. Ze waren afkomstig van de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. En ze brachten destijds voor de grap deze single uit, Ademnood.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Radio Memory.
0: Goeie avond.

Nederlandse band die hun eerste officiële single uitbracht in 2009. Dit was het uiterst vrolijke She Doesn't Know van Valerius. En zij brachten ons tot aan de egotrippel voor vandaag. En die is voor Yellow. En Yellow is een Zwitserse elektronische band die begin jaren 80 internationaal doorbrak met hun unieke experimentele stijl. De band werd opgericht in Zürich in 1979 door Boris Blank, die instond voor de muziek en productie, en Carlos Peron. Niet veel later vervoegde Dieter Meijer zich bij de band als zanger en tekstschrijver. Hun geluid was vanaf het begin vernieuwend. Een mix van elektronische ritmes, bizarre geluidseffecten, speelse melodieën en de opvallende gesproken zang van Meijer. In 1980 brachten ze hun debuutalbum Solid Pleasure uit, met onder andere het nummer Bastish, dat een cultstatus verwierf. Internationale faam volgde in 1985 met de release van Oh Yeah, dat wereldwijd bekend werd door gebruik in films als Ferris Bueller's Day Off en The Secret of My Success. Het nummer werd hun handelsmerk, mede door de herkenbare diepe vocalen en het repetitieve Oh Yeah refrein. Na vertrek van Carlos Peron in 1983 gingen Blank en Meijer als duo verder. Albums zoals Stella, Flag and Baby volgden, met hits als The Race, dat ook werd gebruikt in sportprogramma's en reclamespots, en Rubberband Man. Yellow werd bekend als een band die niet mikte op trends, maar vasthield aan een eigenzinnig en visueel sterk concept. Naast de muziek speelde het visuele aspect een grote rol. Dieter Meijer, die ook kunstenaar, filmmaker en een ondernemer is, bracht zijn theatrale stijl vaak over in de clips en live presentaties. Boris Blank, de stille kracht achter de muziek, bouwde intussen een indrukwekkend archief aan zelfgemaakte geluiden op, lang voordat samples gemeengoed waren. Yellow treedt zelden live op, maar in 2016 gaven ze toch enkele uitverkochte concerten in Berlijn, ter gelegenheid van het album Toy. Ook recent nog met het album Point uit 2020 bewezen nog steeds actief en relevant te zijn. Hun invloed op elektronische muziek is wel groot, al blijven ze moeilijk in een hokje te plaatsen. Met hun experimentele aanpak en lange carrière blijven Boris Blank en Dieter Meijer een bijzonder duo binnen de internationale muziekwereld. Geniet mee van onze egotrippen voor vandaag. Dit is Yellow. Standing at

0: Hold it, hold it back.
1: I Love You, uit 1983. Daarvoor, uit 1985, Vicious Games. En Bastisch, als eerste in dit rijtje van drie, uit 1981. Yellow, daar hebben we het over. Want Yellow is deze week de ego-tripper hier in Studio 45. En er is een Spotify-playlist terug te vinden. Onder de account van Lex de Groot Studio 45 vind je daar de ego-tripper-playlist terug. Dus ga daar alvast kijken en luisteren natuurlijk. We gaan terug naar 1976 zometeen. Julien Clerc wordt in 1947 in Parijs geboren als Paul Alain Leclerc. Zijn moeder is afkomstig uit het overzeese Guadeloupe. En hij werd bekend dankzij zijn rol in de Franse versie van de musical Hair. Hij is onderweg, Julien Clerc. Maar ik neem je eerst mee naar 1984 met Nacht und Nebel. En een nummer afkomstig van hun gelijknamig album dat ze uitbracht in 1983. Dit is het fijne, Beats of Love.

0: uit 2001. Schiller en Hebner, onderweg met Dream of You.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht... Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: 2001, Schiller en Hepner, Dream of You, kreeg je te horen. En daarmee zijn we bijna toegekomen aan het einde van de show voor vandaag. Maar dat wil dan wel zeggen dat we uiteraard nog een Lex XL voor jullie in petto hebben. En net als van de Ego Tripper is er ook van de Lex XL een hele fijne Spotify playlist. Ga daarvoor naar de account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 ook de playlist terug van de Lex XL. We gaan vandaag terug naar 1988. Together Forever werd de vierde single van zijn debuutalbum Whenever You Need Somebody, van Rick Astley natuurlijk. Het nummer bereikte de tweede plaats in het Verenigd Koninkrijk. Na de debuutsingle I Should Be So Lucky van Neighbourster en mede Stock Aitken en Waterman artiest Kylie Minogue. De single werd een wereldwijde hit en bereikte op 18 juni 1988 zelfs de eerste plaats in de Billboard Hot 100, waarmee Rick Astley's tweede nummer 1 hit in de States een feit werd. Het stond ook bovenaan de hitlijsten in Canada, Ierland en Spanje en was ook hier bij ons in de hoogste regionen van de hitparade terug te vinden. Onze Lex XL voor vandaag is van Rick Astley. Together Forever uit 1988 in de Lover's Leap Extended Remix. Voor de rest wens ik je nog heel veel luisterplezier met de rest van de crew hier bij ons. Maak er een fijne week van. En volgende week zijn we natuurlijk terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
2: Lex

0: Hey Radio Memory, yuhu, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory, met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon, thank you, thank you.
1: Radio Memory's hitschijf.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show.

Het was muziek van The Recents featuring Nathan Bell. I'll Wait For You. En we gingen in die tweede uur van start met D. Rashid, Savage X en Casanova Beats in Take Control. Welkom in de tweede uur van de Land of Dance Mix Radio Show richting de zomer van 2026 met nu Arnie. Dit is Confession.

I Just Died in Your Arms Tonight. Dat werd geremixed en herwerkt door David Guetta en Hippaton in Walked Away. En dit was Route 77 en Call Me. Straks Funkerman en Divine. We hebben ook Mr. Belt and Wessel, Ain't Nobody. En op het einde Matten en Olivia with Every Heartbeat. Maar eerst Sofia Guerrero en May Marnie. Dit is Body Move.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.